mijn hart. En de storm die om het huis huilt, zeg haar dat ik slapen wil. Maak een hemel vol met sterren, maak de hele wereld stil. En sluit mijn ogen toe, maak de oorlog blind.

maak vergeten van het weten. Laat de deur staan op een kier en laat alle sterren vallen voor iemand ver van hier. Laat mij rusten tot de morgen, tot de nieuwe dag begint. Draag mijn lasten en mijn zorgen. Laat mij licht zijn als de wind en de storm die om het huis houdt. Zeg haar dat ik slapen wil. Maak een hemel vol met sterren. Maak de hele wereld stil. En sluit mijn ogen toe. Maak de oorlog blind. Laat mij slapen, laat mij slapen, laat mij slapen als een kind.

lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je weer.

achter mij, de lage vlakte achter mij. Ik laat mijn land voor wat het is, mijn huis, mijn hart en mijn bezit. En ik volg het spoor van oude schepen, ver voorbij de evenaar. Ik volg het spoor van wie mij lief is, zo heeft mijn hart de koers bepaald. Want suikerbos, ik wil jou heen. Suikerbos, ik wil jou heen. Suikerbos, ik wil jou heen. Wat ook jouw ma daarvan zal zijn, dan loop ons ook zo onder de deur.

is dat waarom die leven gaan. Jij en jouw suikerbossie zo. Jij en jouw suikerbossie zo.